Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Nacht, heute Nacht wirst du die Versuchung sein.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeiemorgen.

Soms loop ik verloren. Heb ik het gevoel je kwijt te zijn. Weet ik niet meer hoe het verder moet. Zonder jou is de liefde klein. Hoop ik stiekem.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

was een joch van amper 15 jaar. Ik had brillantine in mijn haar. Er zat een meisje in de klas.

maar bij de meisjes niet geliefd. Want ik was te mager en te lang.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
4: Ron van der Steen.
5: Goedemorgen, schat.
4: Radio Pros.
5: Kopje koffie?

prachtige Golden Oldie gebracht van deze Billy Paul was dat en Let Him In was dat. We kennen hem natuurlijk ook nog wel van Oldie The Strong Survive en heel wat andere leuke nummers uit het grijze hit verleden. Het is alweer woensdag vandaag, 23 september. Wat gaat die week toch weer snel voorbij gaan. Goedemorgen en welkom in de nieuwe ochtendshow tot 9 uur hier bij Radio Pros FM.

0: Het programma zit vandaag weer boordevol mooie golden oldies en zoveel meer. En dit was er eentje uit de jaren 70 van deze Jack Jersey en I Wonder Why. Maar we hebben ook heel wat andere dingen vandaag in het programma gestopt. De jarigen en ook wat leuke weetjes. En ik heb ook een uittip voor vandaag wat je ook kan doen. Maar dat is allemaal voor later in het programma.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM, Radio Pros.
3: De mooiste muziekmix, altijd op Radio Pros.

Ik heb hier nog eens een pareltje gevonden uit 1972 van deze George Baker Selection. En dat waren ze met deze Marie-Jan. Ik ken ook een Marie-Jan. Ze woonde eerst in Gent, maar ze heeft Gent verlaten voor aan de kust te gaan wonen in Bredene. Ik ben toch wel een beetje jaloers dat ze aan de kust woont nu.

Hij maakt al een halve eeuw muziek en ik heb het over deze Stevie Wonder. En je hoorde hem met dit prachtige nummer van hem. En dat was For Once in a Lifetime. En deze ken je ongetwijfeld ook nog wel. Leo Sayer en Thunder in My Heart. Een van die geweldige hits uit de jaren 70. Het werd later nog gecoverd ergens in de begin jaren 2000 door...

0: Zeg schat, Albine de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Ron van der Steen. Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Zo even op de rustige en romantische tour met dit nummer van Rutger Daltrey was dat. En Without You, een fantastische klassieker van deze Sir Roger Harry Daltrey. Want ja, dat is zijn echte naam eigenlijk. En dat is een Engelse popmuzikant en voornamelijk bekend als medeoprichter en liedzanger van de rockband The Who destijds. En Daltrey heeft ook geprobeerd om een solo carrière op te bouwen, maar deze was toch wel minder succesvol. Eveneens heeft hij ook geacteerd in een flink aantal films en theaters. En dit draaien wij hier allemaal bij Radio Pros FM. Trouwens, als je er pas bij komt, een bijzondere goedemorgen.

Ik had destijds een mooi full album van de Bee Gees, maar ik ben het jammer genoeg kwijtgeraakt door een verhuis natuurlijk. En dat waren ze, de Bee Gees met You Win Again. Er is nog één die ervan leeft en dat is Buddy Gibb. Die leeft nog en hij is geboren in 1946, dus hij moet ook al rond de 80 jaar zijn. En Maurice Gibb, ja, die is overleden in 2003 op een zeer jonge leeftijd, 53 jaar. En Robin Gibb, ja, die is ook overleden in 2012 en die werd ook maar amper 62 jaar oud.

Deze Spandau Ballet had een succesvolle carrière in de jaren 80. En die hoorde zijn nummer Gold was dat. Ik zou ook wel eens een hout staafje in mijn handen willen hebben. Eentje zou eigenlijk al genoeg zijn. En nu is het tijd geworden voor onze Radio Pros supertip van deze week. En dat is Larissa en Hek op jou.

Larissa, ze heeft alweer een mooie single opgenomen eigenlijk. En dat was Hek op jou. En dat was ook onze Radio Pros supertip van deze week. En Larissa, die zal er ook bij zijn op onze Radio Pros kerstshow. Want die gaat door op zondag 13 december. En dat is in zaal De Berwine in de Middelkouter 14A in Haltert. En de deuren die gaan daar open om 13 uur. En de inkom bedraagt €25. En wat krijg je daarvoor allemaal? Optredens van Nico, Giovanni, Jonathan, Larissa, Yves Segers en John Dennis. En over Nico gesproken, we hebben hier een nummer van hem klaarstaan, want die gaat er dus ook bij zijn. Hier is Nico met Esperanza, een cover van Will Tura.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM.
4: Goedemorgen.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Ik had deze week al een nummer gedraaid van Gordon, omdat ik daar vroeger toch wel een fan van was, want hij maakte toch wel mooie muziek. En dit is ongetwijfeld wel een van zijn grote hits die hij toen uitbracht. Kon ik maar even bij je zijn. Je bent hier bij ons beland, hier bij Radio Pros FM. En we gaan hier stilaan op naar 7 uur. Het nationale nieuws komt eraan. En daarna zijn we terug in deel 2 van de ochtendshow hier bij Radio Pros FM. En ik heb nog voor jou muziek van Patti LaBelle en Michael McDonald. En nog een mooie ballade, On My Own.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependaele, die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt journalist Rob van Herk.
4: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen.
3: Het zou 300 miljoen euro per jaar moeten opleveren. Coalitiepartners CD&V en Vooruit zijn voorlopig niet te spreken over de nota. In Hongarije wil het parket premier Magyar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal bekendgemaakt. De premier zou 2 jaar geleden de gsm van een man hebben afgepakt en in de rivier de Donau hebben gegooid, omdat de man hem bleef filmen in een discotheek. Magyar zelf noemt het onderzoek een schande. Opnieuw 2 Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Jana de Kruijenaren pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de mannenjunioren behaalde Vic de Smet zilver voor ons land. De Smet kon amper geloven dat hij het podium haalde.
5: Ik kwam over de finish en er zijn een paar mensen die mochten beginnen juichen eigenlijk. Ik dacht, waarom dat? Dus dan denk je van, ja, hoe sta ik nu op het podium of niet? Maar ik ben echt heel blij met 2 te worden na een val.
3: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Eerst nog wat ochtendgrijs, maar dat trekt snel weg. Daarna wordt het overwegend zonnig met maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Ron van der Steen.
8: Goedemorgen, schat.
7: Radio Pros.
8: Kopje koffie?

terug naar de 70s, 1974. Dat was toen een hit voor deze Wally Tux en die hoorde Miss Wonderful. En voor degenen die er pas bij komen, heel goeiemorgen en van harte welkom bij Radio Pros FM. Het is woensdag vandaag, 23 september. En we hebben in dit uur ook heel wat jarigen en ook leuke weetjes en een uittip. En dat is dus allemaal voor straks. Maar eerst gaan we luisteren naar Will Tura.

0: Wil Tura de enige echte de keizer van het Vlaams lied was dat. En je hoorde een klassieker van hem. Denk je nog wel eens aan mij? Tuurlijk, we denken altijd aan onze luisteraars van Radio Pros FM. Woensdagochtend, en als ik zo even bekijk naar de temperaturen voor vandaag. We krijgen nog een mooie stralende klein beetje nazomer misschien. Want de temperaturen die gaan vandaag toch oplopen naar 22 graden.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be
2: Radio Pros.

Ik had het een tijdje geleden al eens beloofd dat we wat meer Wil Ferdy ook gingen draaien bij Radio Pros. Omdat er toch wel een beetje te weinig aan bod komt. En dit was een nummer uit 1981 van deze Wil Ferdy met de Straatmus van Parijs. Wat moeten we daar ons allemaal bij voorstellen? Maar goed, ik heb hier een opvallend weetje uit de muziekwereld. Want precies op 23 september 1977 werd in Tokio publiekelijk lasersound gedemonstreerd. En dat is technologie die mee aan de basis lag van de latere compact disc. En van vinyl naar CD. Dat was toch wel een serieuze verandering geweest destijds in onze platenkast.

Zeker Stevens, hij maakte toch altijd zo van die leuke up-tempo nummers. En dat was hij met deze Oh Julie allemaal gedraaid in de ochtendshow hier bij Radio Pros FM. We gaan nu even op de Franstalige tour met een klassieker van Catherine Ferry. Die kan je ongetwijfeld ook nog wel.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Puls FM.
3: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
4: Ron van der Steen.
5: Goedemorgen. Welkom bij Radio Proost.

Hij is een graag geziende vaste klant in dit ochtendprogramma hier bij Radio Pros FM. André Hazes uit Nederland was dat, deze fantastische hemelse held. En je hoorde, op de schoorsteen staat een foto. En Jimmy Free die heeft het over iets heel anders.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Toch wel leuk om deze nog eens terug te horen. Deze klassieker uit 1967 van Tem was dat. En je hoorde Gloria. En All My Loving is een nummer van de Beatles destijds. Close your

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
3: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
4: It's time to travel.
2: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
5: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
6: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
5: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
6: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
5: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
6: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906.
3: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
7: Pols FM.
8: Goedemorgen.
9: Ron van der Steen.
10: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Mooie romantische muziek, romantica hier bij Radio Pros FM. Dat hoort er ook altijd bij in deze ochtendshow. Wat waren ze? De Corgis en Everybody's Got to Learn Sometime was dat. Goedemorgen, het is woensdag 23 september. Tijd voor de jarigen, want in eigen land mag zanger Sam Bettens vandaag 54 kaarsjes uitblazen. En Sam werd geboren op 23 september 1972 en we kennen natuurlijk de stem van Kees Choice. En ook de Vlaamse acteur en televisiemaker Luc Wijns is jarig vandaag en die wordt vandaag 67 jaar.

En deze Dr. Buzzard en de Original Savannah met Sercer La Femme brengt ons zo stilaan en op naar 8 uur hier bij Radio Pros FM. Straks na 8 uur zijn we terug in deel 3, het laatste uur van de ochtendshow tot 9 uur. Tot aan onze collega Johnny Johnson, want die komt er ook aan straks na 9 uur met zijn meezingers op de werkplaats.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest, de legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uur benefietevenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Nienhoven? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van rasechte countryzangers en uiteraard de perfecte line dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Nienhoven zijn. De bekende Savoy-feesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen, schat.
5: Radio Pros.
6: Kopje koffie?

Ik probeer zo een beetje mijn beste Duits boven te halen, maar dat is toch wel een groot probleem. Sonnes matchen als Arcadia. Als het niet goed is, ja, dan ga ik het wel horen van onze collega Jos. Ja, het is ook een collega natuurlijk uit Bornem, want die staat altijd in voor de koffie tijdens het weekend. En Dimus Roussos is een van zijn favoriete muziek eigenlijk. Dus speciaal voor hem hebben wij dit gedraaid hier bij Radio Pros in deze ochtendshow. Nog tot 9 uur ben ik bij jou.

0: Af, ja, die First Love, die kan ik ook nog wel. Dat is voor mij toch ook al heel, heel lang geleden.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
3: Dit is Radio Pros.

terug naar de oude jaren 70 met deze klassieker, was dat van Steve Harley en Courtney Rebel. En die hoorde Make Me Smile. En internationaal zijn er ook jarigen vandaag op 23 september. Een straffe muzikale verjaardagsdag. Julio Iglesias, die wordt vandaag 83 jaar. En Bruce Springsteen, die viert vandaag zijn 77ste verjaardag al. En we vergeten ook twee grote namen niet die er niet meer bij zijn. De soul-legende Ray Charles, die werd geboren deze dag in 1930. En de jazz-gigant John Coltrane in 1926. Die zijn beide overleden.

0: After Midnight, maar nu zitten we in de ochtendshow hier bij Radio Pros FM. En dat was nog eens een geweldige klassieker die je hoorde van deze Eric Clapton.
1: De beste hits, Radio Pros.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september. Ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
3: Ron van der Steen.
4: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Ik heb het altijd gezegd, kom toch gauw weer terug. Nee, maar dat is een grapje. Het is een nummer van John Horton en die hoorde kom toch gauw weer terug uit 1974 was dat. En ik heb nog een uittip voor vandaag als je niet weet wat te doen. En wie er op woensdag even op uit wil, dan kan je naar Vlaams-Brabant gaan. En in Beersel loopt een CC de Mint nog tot 17 uur de tentoonstelling van portrets van Philippe Wouters. En 's avonds is er een lot van 19:30 tot 22:30 het Brij en Haak Café van Femma. Ik hoop dat er daar ook wat bier te verkrijgen is.

Het is een Belgische zanger van Beyoncé en die hoorde Wim Soetaar met Hou Me Vast. En ondertussen is het al 8:30 geweest hier bij Radio Pros FM. En dat betekent de hoogste tijd voor onze Radio Pros supertip van deze week. En dat is nog steeds Larissa en Hek op jou.

De Radio Pros supertip van deze week was dat. En dat was Larissa met Hek op jou. En binnenkort is het ook onze Radio Pros kerstshow. En die gaat door op zondag 13 december. En dat in zaal de Berbine in de Middelkouter 14A in Haltert is dat. Optredens van Nico Giovalli, Jonathan, Larissa, Yves Segers en John Dennis. En de deuren die gaan er open vanaf 13 uur. En de inkom die bedraagt €25. Kaarten zijn te verkrijgen bij al onze medewerkers. En dat kan vanaf straks vanaf 9 uur. Want dan gaan onze kantooruren open hier bij Radio Pros FM. En je kan ze ook online bestellen via radiopros.be.

echt zo'n heerlijk nummer als je met de wagen op de baan bent en de zon schijnt ook er een beetje bij. En liefst misschien met een cabrio. En je hoorde dit nummer Walking on a Dream. Was dat van The Empire of the Sun? Was dat? En we gaan nog even kijken naar de muziekgeschiedenis van 23 september. Want in 1967 begon de letter van de Box Tops aan 4 weken op een nummer 1 hit staan in Amerika. En 10 jaar later, op 23 september 1977, verscheen Heroes van David Bowie. En diezelfde dag kwam ook het album Aya uit van Steely Dan. En omdat de Bos vandaag jarig is, draaien we aansluitend een heerlijke Golden Oldie van Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. Muziek wat harder en koffie erbij en we zijn vertrokken.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Pols FM.
6: Goedemorgen.
7: Ron van der Steen.
8: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Goodbye, my love. En het was een nummer van deze Mary Hopkins van al heel lang geleden. En zo zijn wij hier helemaal aan het einde gekomen van onze Latijn hier bij Radio Pros FM. Deze ochtendshow zit erop voor vandaag. Ik wens je een hele fijne dag toe en zometeen veel plezier met collega Johnny Johnson en zijn meezingers op de werkvloer. Hij blijft bij jou tot 11 uur en ik ben graag morgen weer bij jou vanaf 6 uur. En ik heb nog muziek voor jou uit 1969 van Jude Dolan. En die heeft het over zijn Teresa.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Het lerarentekort wordt wat minder groot. Na een piek in de vacatures tussen 2021 en 2024 ziet de grootste onderwijsvakbond dat meer en meer scholen geen leerkrachten meer zoeken, zegt Koen van Kerkhoven.
4: Wij hebben opgevraagd bij 300-tal scholen of dat het lerarentekort nog wel zo groot is als altijd wordt beweerd. En uit die enquête blijkt dat 3 op 4 scholen tussen 1 en 10 september geen enkel uur nog moesten invullen. Dus dat wijst erop dat de tekorten die er nog zijn afhankelijk zijn van de school, de regio en van de vakken.
3: Voor Frans of automechaniek bijvoorbeeld zijn wel nog leerkrachten te weinig. In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich snel. Er was ook hevige rookontwikkeling. De brandweer kon een vrouw redden, maar voor haar man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de oorlog in Oekraïne stopt voor deze winter. Dat zeggen de presidenten Zelensky en Trump. De twee spraken elkaar in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland.
5: I think we're going to make a deal, and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something is going to happen.
3: Oekraïne heeft voor die deal aan Rusland voorgesteld om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. En ons land pakt nog eens 2 medailles op het WK wielrennen in Canada. Bij de mannenjunioren won Vigdis met zilver in zijn eerste jaar bij de junioren. En ook bij de vrouwenjunioren was het zilver voor ons land, voor Jana de Kruijenaren. Onverwacht, zegt ze zelf.
6: Ik sta nog altijd te trailen, dus ik heb het nog absoluut niet door. Ik had goede benen tijdens de opwarming en eigenlijk al heel de week. Maar nee, ik had het echt niet gedacht. Ik ben heel blij en ik hoop dat ik hiermee mag verder groeien.
3: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles op het WK. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Dat kondigen de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen aan. Eerder traden daar al wereldsterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay op, maar dus nog nooit een artiest van eigen bodem. Voor Clouseau is het een droom die uitkomt.
7: Dat is een stiekele droom, sinds al best lang. Wij vinden het gewoon totaal ongelooflijk dat we een optreden gaan geven voor, wat zal het zijn, 7 of 58.000 mensen. Dat is zo groot. We hebben dat altijd als we in het Sportpaleis stonden, dan keken we rond in een leeg Sportpaleis en dat bleek dan groot te zijn. Maar als je in het Koning Boudewijnstadion staat, dan is het Sportpaleis plots heel klein.
3: Het optreden vindt plaats op 4 augustus volgend jaar. De ticketverkoop start 30 september. Het wordt een zonnige dag met maximaal tot 23 graden. Hier en daar kunnen er wel wat wolken opkomen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend krijgen we prachtig herfstweer met maximaal tot wel 25 graden.
8: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
9: Goedemorgen, schat. Kopje koffie?
10: Wat voor miljard de vlammeste Jew. Ze moeten mij gerust laten.
11: Eindelijk is hem er weer.
12: Johnny Johnson.

Het is weer zo'n rare titel voor een uitvoerder en ook voor een plaat. Het was Stop Humping en dat met Chuma Wamba. Ja, vrienden, je hoort het misschien een beetje. Ik ben een beetje ziekjes, ben een beetje aan de zieke kant. Maar ja, we zullen blijven doorgaan, hè. Voor Proost doen we alles. Het is woensdag, dus dat betekent halfweek. We gaan ongeveer naar het weekend naartoe. Dat gaat weer leuk worden, want het gaat zeer lekker weer worden. Dus vandaag hebben wij muziek van de muziek, meezingers op de werkvloer. En dat betekent dat we ambiance gaan draaien, zo ongeveer rond 9:30. We hebben ook onze jukebox meegebracht. Dus onze jukebox gaat vandaag weer lappen geven. Hopelijk niet zoals maandag, want dan was hij een heel klein beetje aan de gekke kant. Dus we hebben ambiance op de werkvloer en dat doen we trouwens elke maandag en woensdag tussen 9 en 11 uur. Je kan ook een plaatje aanvragen voor een collega. Dat kan je via de Tidio-app of je kan ons gewoon bellen op de 070 22 22 50. Deze is van bij ons heel bekend. We zouden hem eens graag naar de studio's krijgen van Radio Pros. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Maar ja, de oude houder wint. Hier is Christophe.

niet. We zijn nog maar net begonnen in ons programma. Dit was Christophe en het is nog niet voorbij. Vrienden, het gaat leuk weer worden. Oh, daar gaat de telefoon. Zometeen neem ik op, ja. David Christie en Saddle Up Your Horse. Dat moet je doen om bij de radio te spelen. Anders gaat dat gewoonweg niet. Luister mee naar deze hit uit de jaren 80.

0: film Grease kinderen niet toegelaten was. Alhoewel, ik ben er doorgeglipt zoals een echte aal. Dit was Olivia Newton-John.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nog zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een rijme keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
5: Pulse FM.
6: Goedemorgen.
7: Johnny Johnson.

0: Deze single waarschijnlijk nog van G. Vincent Edwards en Love Hit Me. Deze keer gebracht door Maxine Nightingale en dat met Love Hit Me. Dit is een plaat van iemand die we heel goed kennen hier bij Radio Pros. Nick Bernhard en de stilte voor de storm. Welkom bij de meezingers, vrienden, vandaag tot 11 uur.
1: Ik

0: regen komt de zon. Stilte voor de storm. Wat zal dat betekenen? Wel, binnenkort hebben wij ons groot feest, de Radio Pros Kerstshow. We gaan er straks wel iets meer over vertellen, maar je hebt het waarschijnlijk al gehoord op de radio. Dit was Nick Bernaert en Stilte voor de storm. Dan is het nu tijd geworden voor dit. Ja, je weet het, vrienden. Elke maandag en elke woensdag zo ongeveer rond 9:30 hebben wij ambiance op de werkvloer. We zijn vandaag woensdag, dus dat betekent halfweg terug richting weekend. Ja, wat betekent dat weekend? Mensen gaan uit, mensen gaan een biertje drinken, cocktailtje, colaatje en ze amuseren zich. Er komt een DJ langs, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, hè, onze Gerrit. Die begint daar hele mooie platen te spelen en dan gaat iedereen op de dansvloer. Dat doen ze dan in het weekend. Maar dan komt die maandag en dinsdag en woensdag, maar die bodo, allemaal om te gaan werken. En dat is natuurlijk iets minder. Om die sfeer een beetje weer te creëren van het weekend, draaien wij elke maandag en woensdag een ambianceplaat of 2-3 voor jullie daar op de werkvloer. En ook voor de gepensioneerde mensen. Dus vrienden, laat je maar een keer goed gaan, want het is weer tijd voor ambiance.
1: Tijd voor ambiance.
2: Live.
1: Ambiance.
2: Ambiance. Live.
1: Tijd voor...

Ik heb te veel gezopen. Ja, dat zouden ze in München niet graag horen. Want daar gebeurt het allemaal, hè. Ja, oktober

allemaal kunnen, hè. Het waren de gebroeders Rossig en Wir sind Spitze. Onze twee platen voor de ambiance. Ja, weet je wat? We gaan er nog eentje bij doen. Ja, tuurlijk. We zijn de gebroeders Co. Van de gebroeders Rossig gaan we over naar de gebroeders Co. Het is maar een kleine stap, hè. And I'm proud to be...

0: valt, dat mag altijd. Oh, waarom niet? Zeker in de week. Ja, in het weekend gaat iedereen fout, maar in de week durven ze dan. Ja, ik weet niet waarom, maar... waren de gebroeders school. Proud to be fout. Je weet het, elke maandag en woensdag, hè, ambiance op de werkvloer. Met veel plezier voor jullie. Het creëert het weekendgevoel een beetje terug. Moet allemaal lukken.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
5: Johnny Johnson met meezingen.

Het is niet de originele versie, maar dat had je waarschijnlijk al gehoord. Dit waren DJ Sammy en Janu featuring Doe. En dat met Heaven. Hier op jouw radio, de 105.5. 107.1, de 107.5. Ook via onze DAB Plus radioproces, dus overal te beluisteren. En dat heb je waarschijnlijk wel al gehoord in de auto of thuis. Volgende plaat die we gaan draaien, dat is er eentje voor Mollieke. Lieve Molly, ik wens jou heel veel kracht toe. Voor jou en je familie. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat alles goed komt. We denken aan jullie en sturen veel moed en liefde naar je toe. Molly, deze plaat is voor jou van Bobby Prins en Santa Maria.

Santa Maria. Na 9:15 geworden hier op de radio. Het gaat zeer snel, vrienden. We gaan terug even de tijd in met de Tremolos. And here comes...

Deze man ging gewoon al fluitend door het leven. Je moet het maar kunnen. The Tremolos. And here comes my baby. Je hebt het al gehoord van alle collega's. En ook van de medewerkers al. Binnenkort hebben wij onze grote radio Pros Kerstshow. Die doorgaat op zondag 13 december in zaal De Berwene in de Middelkouter 14A te Haltert. De deuren gaan open om 13 uur. Wie komt er allemaal? Jongens, wat een line-up zeg. We hebben Nico, Jovelli, Jonathan, Le

www.radioprosnl.be. De grote Radiopros Kerstshow 2026 zal een knaller worden. Even terug naar Frankrijk nu. Hier is Sejom en Kiss Me.

helemaal van hem de tijd met Dave en ook deze C. Jérôme. Stond ook op elke jukebox in de tijd. C. Jérôme en dat met Kiss Me. Zometeen nog een plaat van Jeroen van der Boom en Slapeloze Nachten. Zo maar klaar. Paarden gaat hoor. Oh jee.

Wat een mooie single toch, deze Jeroen van der Boom. Een van de toppers in Nederland samen met... Ja, René Vroeger, maar die is ook een beetje ziek voor het moment. Dus ja, ik ook trouwens. Oh. Zullen we doorgaan, de show must go on. Zo zijn we nu eenmaal bij Prossen. Jeroetje en slapeloze nachten. Vrienden, ik kom zo meteen terug met deel 2 van onze meezingers. Lekker blijven hangen, vrienden, want we hebben nog meer in petto. Zeker deze plaat. Speciale versie van 10.000 luchtballonnen. Je moet er maar opkomen. Samen K3 versie. Tot zo meteen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van de weg geweest, de legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uurs benefiet evenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met de lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Ninove? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van ras-echte countryzangers en uiteraard de perfecte line dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Ninove zijn. De bekende Savoy-feesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
4: Johnny Johnson. Meezingers op de werkvloer.

vrienden. Het was Nico en Do You Want My Love. Ik kreeg net nog een bericht binnen. Johnny, moet je vandaag gaan tanken? Dan zal ik het maar gaan doen, want... ja, maar je krijgt meer geen diesel, hè. Heb je al gezien die dieselprijzen? Ongelooflijk. Wat moeten er allemaal aan? Niks aan te doen. Vrienden, het is zo'n 7 minuten na 10 geworden hier op de radio. Radio Pros, jouw radio. En tot een uur of 11 krijg je bij ons de meezingers.

Ja, ik had een Hans, die woont niet zo ver van mij. Ja. Nog nooit arrivederci tegen gezegd. Alleen maar hallo. Lara Dien met een van haar betere platen hier op de radio. Vrienden, je kan ons een verzoek doen via de 070 22 22 50. Of gewoon via onze TDO. Gewoon een berichtje sturen en dan gaat dat allemaal vanzelf. Dat deed ook Rogerke. En die vroeg me een plaat aan die al lang niet meer gespeeld is op de radio. Roger, ik draai ze voor u. Hier is de Nutcracker en de Bee Bumble.

0: praat niet te geloven. Die plaat is al afgelopen, zeg. 1 minuut en 7 minuten 20 secondjes. Ja, maar. De Bee Mambo en de Nutcracker voor Rogerke. Geen probleem, Roger. U vraagt, wij draaien. Staat er duidelijk op, hè. U vraagt, wij draaien. Terwijl het programma eigenlijk, ja, de meezingers op de werkvloer is. We hebben nog een plaat te draaien van iemand uit Sint-Ulrichskapelle, Marie-Claire. Ja, en Luc, en die vroeg een Franstalige plaat aan. Ze zeiden me, jullie zitten de kanten van Ternap, Drilbeek en zo. Je moet eens een Franse plaat draaien. Dan gaan we dat doen met Frank en Michael.
1: 2 miljardaires et je n'ai rien, mais moi je t'aime.

spannend blijven. Altijd zo'n beetje romantisch, hè? Alle hun platen hebben met name de liefde te maken. Ook deze Frank Michael, aangevraagd door Marie-Claire en Luc uit Sint-Ulrichskapelle. En dat met Paske Je T'aime. Volgende plaat is er eentje voor Jan uit Gerardsbergen. Ze vroeg me een plaat aan die je nog nooit gehoord hebt op Ros. Het zou kunnen, maar ik denk dat we ze al gespeeld hebben. Uit 69, A Minute of Your Time.

eigenlijk maar een klein minuutje om de liefde aan te vragen. Uit 69 draaiden we deze plaat van Tom Jones en A Minute of Your Time. En we gaan het een beetje rustig vandaag, hè? Ik heb zo de indruk, Johnny, een beetje wakker worden, jongen. Hè? Je zijn Dana Winner en Piet Veerman. Belgisch-Nederlands. En One Way Wind, Westenwind.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

we hebben nog een paar dagen heel goed weer. Het rijdt de Sineke 2016 en donkere dagen. En Corine Brakel die vroeg me het plaatje van Cherryo. Ze zei, Johnny, geef een keer wat gas, jongen. Want het is hier maar stilletjes. Allee, Corine, dan gaan we dat doen, hè. Voor u deze. Zolang.

Afgelopen zondag nog hier te gast bij ons in de studio samen met John Dennis. De nieuwe single van Larissa, de ganse week super tip. Hier op jouw radio en ik ben helemaal gek op jou. Binnenkort ook op de nationale radio, Larissa. Je zult het wel horen of misschien heb je het al gezien. Ze gaat het verskoppen deze... Ja, springende Larissa. Vrienden, het is tijd geworden om onze jukebox los te laten op jullie. Hopelijk heeft hij geen kuren vandaag, zoals hij dat deed op maandag. Hij lijkt er een goede bui, dus je weet het, hè, de jukebox. Het kan van de jaren 60, 70, 80, 90 op de milli zijn. Hij kiest zelf twee platen. En vandaag gaan we eens kijken. We gaan zo meteen er een mintje ingooien in onze jukebox. Mm-hmm. Waar zou hij ons vandaag brengen? Ik denk dat hij met ons een beetje de jaren 80 ingaat. Jawel, dat doet hij met Viola Wills. If You Could Read My Mind.

werd zo'n beetje de plaat van de jaren 70 genoemd. Het was eigenlijk het einde van de jaren 70, begin jaren 80. We draaiden Viola Wills en If You Could Read My Mind. Ja, ik draaide ze niet, hè, onze jubels. We gaan er nog een beetje bij duwen. Ik denk wel dat hij ons... hij zal ons toch wel een beetje in die richting houden, denk ik. Even kijken, wat heeft hij voor ons in petto? Wat tovert hij uit zijn gleuf? Jawel, Gloria Gaynor, never can say goodbye.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
3: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
4: It's time to travel.
2: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
5: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
6: Puls FM.
7: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
8: Johnny Johnson.

verlang zo naar Jamaica. Ook al ben ik er nooit geweest. Ik ben er geweest, maar ja. Beetje rare situatie daar, hoor. Geloof me maar vrij. Dit was de indertijds krullenbol. Hij leek een klein beetje op Gordon, vond ik. Deze Ivan Brunetti. En dat met zijn nieuwe single Me Love You Man. Volgende plaat die we gedraaid, dus er eentje voor Betty en Willy. En dat vanwege Anja, voor mijn hele lieve ouders. En ze horen heel graag deze plaat.

0: lekkere muziek vandaag op de radio. Het is nog niet gedaan hoor. Deze draaiden we voor Betty en Willy vanwege dokter Anja. Een plaat die ze heel graag horen, deze Gérard Lenormand, Les Ballades de Jean Zereux. Helemaal live. Volgende plaat is er eentje voor mijn Sherry Mark om hem wat moed in te gieten. En dat voor vrijdag, want ik krijg een schouderinterventie vanwege mijn lieve gebuurtjes Mark en Christian. Mark voor u.
1: Et je n'ai rien, mais moi je t'aime.

geleden dat ik deze plaat nog gehoord heb, maar ik ga ze nog draaien hoor, want het is een beetje een vergeten parel, deze Michael Frank Michael en Patske Je T'aime. Ik moet je zeggen, Mark, ik wens je veel sterkte en courage tegemoet hè, voor vrijdag. Alles komt goed, jongen, alles komt goed. Vanwege je lief vrouwtje Christian, deze plaat. Vrienden, binnenkort is het Jaarmarkt Internat. En dat gebeurt op 17 oktober 2026. Jawel. En dat gaat allemaal door in de lekkerste sandwichbar van Ternat. En dat heet de Tropical Beach. Je hebt er waarschijnlijk al van gehoord, hè? En alles begint er vanaf 11 uur. Het gaat een heel groot feest worden, dat kan ik je verzekeren. Amarillis Timmerman komt er optreden. En ook deze, onze goede vriend Mario. En die

Zo kennen we onze Mario, hè. Vanavond geef ik een feest. Niet vergeten. Vrienden, ik moet afscheid nemen. Zometeen veel plezier met collega Etje van Bever. En alle komende collega's bij Leven en Welzijn ben ik er terug. Zaterdag. En dat met het Muziekcafé. De groeten allemaal en bedankt. Dit is nog voor alle truckers, hè. Henk Wijngaard, ik heb mijn wagen volgeladen. Vol met bier waarschijnlijk. De groeten allemaal en nog veel plezier bij Pros.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
0: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

Nummer afkomstig van Orbert West en dat met Jenny Come Lately. We zijn alweer woensdag geworden hier bij Radio Pros FM. Ruim 10:55 geworden. Dat betekent opnieuw de afspraak op jullie radio. Van middagradio tussen 11 en 2 uur. Een woordje van dank aan onze voorgaande collega Johnny Johnson met meezingers op de werkvloer. Engelbert Humperdinck op onze radio en Spanish Eyes.

1966, de New Voodoo Band en Winchester Cathedral. Billy Joe Spears komt eraan en Blanket on the Ground.

0: Zeg schaat, is ons huis nu nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

maakte dit nummer uit in 2019, deze Frans Bauer. En mijn hart is alleen voor jou. We keren terug naar eigen land met Eddy Smets en Deel mijn droom.

Uit onze collectie Eurosong nummers Milk and Honey. En dat met Hallelujah. Abba, die komen er zo meteen aan met de nummer uit 74 en Honey, Honey. Maar eerst hebben we nog Olivia Newton-John hier bij Bros FM. En A Little More Love.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier ziet een Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september, ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september, de Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros. Middagradio.
3: Ed van Bever.

De dochter van Mark Dex, dat was uiteraard Barbara Dex en iemand als jij. Iedereen kent, de meeste onder ons toch, iedereen kent toch die plaats van Anja met De Laatste Dans. En Laura Lynn maakte daar haar eigen versie van.

toen er nog echte pure discoplaten werden gemaakt. Diana Ross en Upside Down. Zometeen het nieuws en het weerbericht, vrienden, hier bij Radio Pros FM. Maar eerst nog een tweetal nummers te gaan. Ellen Foley met What's the Matter, Baby? En deze van Julian Lennon en Too Late for Goodbyes.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de woningbrand in Roeselare vanmorgen vroeg. Een man van 60 jaar kwam daarbij om. De echtgenote van de man kon wel gered worden. Zij riep daarna dat haar man overgoten was met benzine. Er wordt nu onderzocht wat er juist gebeurd is. Onder meer de onderzoeksrechter, de wetsarts en een branddeskundige kwamen al ter plaatse. Diesel wordt weer goedkoper. Na de recordprijs van dinsdag dalen de prijzen morgen weer fors. Er gaat bijna 10 cent per liter af aan de pomp. Daardoor betaal je daar vanaf morgen maximaal 2,40 euro. De brandstofprijzen schommelen al sinds maart stevig, sinds de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Langdurig zieken die weer arbeidsgeschikt worden verklaard, kunnen nog jarenlang een uitkering krijgen als ze die beslissing aanvechten. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementsleden Axel Rons en Eva de Mesmaker hebben opgevraagd. Zolang de procedure bij de rechtbank loopt, kunnen mensen nog een uitkering krijgen. En dat kan lang duren, zegt Ronsen.
4: Zo'n beroep dat kan 2-4 jaar duren. Hè. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 100 mensen die al 4 jaar zo'n werkloosheidsuitkering krijgen. En wat zeer straf is, als ze ongelijk krijgen, dan moeten ze die werkloosheidsuitkering niet terugbetalen.
3: Het aantal beroepsprocedures steeg met 80% de voorbije 5 jaar. In slechts 1 op de 4 gevallen kreeg de klager gelijk. Onze gevangenissen zijn niet aangepast aan het stijgend aantal ouderen daar. Dat zegt de toezichtraad van het gevangeniswezen. Ons land telt meer dan 700 gedetineerden ouder dan 60. Dat is een derde meer dan 7 jaar geleden. Je hoort Pieter Roubaix van de centrale toezichtraad van het gevangeniswezen.
5: Het belangrijkste probleem is eigenlijk dat gevangenissen ontworpen zijn voor jongere mensen die nog fysiek erg fit zijn, die niet echt medische problemen hebben. En we zien dat bijvoorbeeld in heel veel veiligheidsaspecten die worden verwerkt binnen een gevangenis. Denk aan vele deuren, trappen, eventueel lange afstanden tussen bepaalde plaatsen.
3: De toezichtsraad vraagt nu om een aangepast beleid. Een sabbatjaar staat slecht op je cv, dus tijd nemen om bijvoorbeeld te reizen of mentaal rust te nemen. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Onderzoeker Liam Dert.
6: Omdat ze verwachten dat je algemene, je sociale en je technische vaardigheden achteruit zijn gegaan tijdens je pauze. Ze vermoeden daarnaast ook dat je minder bereikbaar, minder betrokken en minder bereid zal zijn om tot het uiterste te gaan. Ze vrezen dat mensen hun privé boven hun werk zullen blijven verkiezen en ja, dat je dus een minder ideale werknemer bent.
3: Wie een tijd niet werkt om voor het gezin te zorgen, wordt minder streng beoordeeld. Het is zonnig bij 23 graden, later meer wolken vanuit het westen. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maxima tot wel 25 graden.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
10: Radio Pros.

Belly Vang was onze opener van ons deel 2 gedeelte van Middag Radio met een Swing Safari. Ooit uiteraard het bedrijfslied van de feuilleton kapitein Zippos. Ik heb bijna alle afleveringen toen gevolgd, uiteraard. Het was in die tijd een zeer aangename productie, moet ik zeggen. We zijn 11:56 geworden, vrienden. Ondertussen op deze woensdagmiddag. Van harte welkom bij Pros FM. En via deze weg aan al onze luisteraars een smakelijk eten toegewenst. Valk en Dancing the Night Away.

Een van die zeer gekende melodies of songs van de Tremeloos hier bij Pros FM. En dat met My Little Lady. De volgende plaat, ja, dat is toch al een tijdje geleden dat we, ja, ze nog draaiden hier bij ons. Maar vandaag is het zover. Hier is Joan Pardo en No Me Hables, No Me Hables. Goedemiddag.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Goedemiddag.
6: Ed van Bever.
5: Ed van Bever.
7: Middagradio.
8: Gewoon schattig.

Altijd fijn zulke platen te beluisteren. Willy Sommers met Van 's Morgens tot 's Avonds. De volgende plaat werd aangevraagd door Chris uit Turnhout. En dat voor het ganse team en voor al de luisteraars van Pros FM. Lise de Boom met 16 kan je nog dromen. En daarna onze supertip van de week. En dat is nog altijd tot aanstaande zondag. Larissa met Gek op jou.

Sir Cliff Richard op de radio met Do You Wanna Dance. Het is zowat de tijd geworden om wat rustiger aan te gaan doen in onze middagradio. Moet af en toe ook kunnen gebeuren. Met onder meer ook een plaat die werd aangevraagd door Johan en Frida uit Herzelen. En zij vroegen een plaat aan van Georgie Samfer en James Last. Met Einsame Hirte, die komt er zo dadelijk aan. Maar eerst deze meneer nog. Demis Roussos en My Only Fascination.

0: wagen je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Dat nummer betekende meteen toch wel de officiële doorbraak van Christophe. En dat met Onder de Toren. Ja, ik denk dat ik er hiermee velen een plezier heb gedaan met dat nummer nog even te laten horen op de radio. Hier is de Bobby Prins en Toe Kom in Mijn Armen.

Upsakee, dat waren de Carpenters en dat met Jambalaya. Nog één nummer te gaan in dit gedeelte, straks uiteraard ons laatste gedeelte. Maar eerst nog muziek van Alain Barrière en Mavie.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uurs benefiet-evenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Ninove? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van ras-echte countryzangers en uiteraard de perfecte line dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Ninove zijn. De bekende Savoy-feesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

Deze Peter Maffay liever, die had ooit een wereldhit met het nummer Doe. Maar we kozen ditmaal voor dit hier, Zo Boost Doe. Beste vrienden, we zijn inmiddels op deze middagradio, op deze woensdagmiddag, 1:30 geworden. We gaan naar 74, toen verscheen dit nummer en het werd ook een groot succes voor deze Jack Jersey en In the Still of the Night.

Gewoon een fantastisch nummer, deze van Chris Montes. En dat met Let's Dance. Je krijgt ze gewoon 24 of 24 op jullie vertrouwde radio. Radio Pros FM. Uiteraard vrienden. En ik zou zeggen, ken je mensen die nog niet luisteren naar Radio Pros?

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Radio.

Wat een mooie stem, hè? Ja. Het ontstond in 1969, 80 Rode Rozen van Wilma. En Wilma, die werd gewoonweg opgeleid door vader Abraham in der tijd, oftewel Pierre Carner. Hier is Salem Segers. Blijf je deze nacht bij mij? Een goede vraag.

Bonnie M met Kalimba de Luna op je nooit vervelende radiovrienden. Dadelijk hebben we de stem voor jullie van Rick Astley met Take Me To Your Heart. Maar deze ferme klassieker mag er ook bij zijn vandaag. Voilà, zie. De Creedence Clearwater Revival en dat met Proud Mary.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: ProsFM Radio Pros.
5: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

De meiden van Sugar Free hier bij Bros FM. En uiteraard een van die geweldige grote hits van hen. De volgende plaats werd aangevraagd door onze overbuurvrouw Celeste. En ze vroeg deze aan van Jovalli. Geluk en liefde.

De Superband, dat noem ik zo wat. Ja, de Dire Straits. En dat met Lady Writer hier bij Radio Pros. We gaan stilaan richting het einde alweer van onze middagradio. Dit op woensdagmiddag. Morgen zijn we helemaal terug bij jullie tussen 11 en 2 via Radio Pros FM. En zo dadelijk, ja, siesta met mijn goede vriend en collega Rafken Vermoezen. Maak er allemaal een fijne woensdag van en geniet van het mooie weer en van onze radio uiteraard. Vrienden, heel graag tot morgen. Ik heb nog dit voor jullie onder andere. Elton John en Kiki Dee. And don't go breaking my heart. Bye bye.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Het radiostation waar je gelukkig op wordt natuurlijk. Proze FM, van harte welkom vrienden en vriendinnen. Jermaine Stewart en Get Lucky. En bedankt onze Ed van Bever voor zijn middagradio. Is er morgen terug op post hier op Proze FM. Dit is Siesta. Wij zijn erbij tot 4 uur op deze woensdag namiddag. Hier is Tom Jones, Mr. Tom Jones.

Of hij een snor heeft, dat weet ik niet. Maar zijn naam is wel Moustache. En The Cradle of Love hier op Pros FM. Zo dadelijk onze Bram en Lennart. Maar eerst is Falco en Rock Me Amadeus.

Dansen, Bram en Lennart kijken omhoog. Je moet niet omhoog kijken voor te zien dat de zon schijnt natuurlijk. En vrijdag geven ze heel goed weer, dus zeker eens afkomen, afzakken naar de avondmarkt in Kerksken. Hier is Jimmy Frey en Martijn de Valk en de vrouw, het allermooiste.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amelie.

We zijn woensdag 23 september, beste vrienden en vriendinnen, hier op Pros FM. Toast en ik schreeuw het van de daken. Ken je deze nog? Ja, ja, ja. Tavares en Mark.

echte goede muziek van vroeger kan je ook iedere weekend gaan opsnuiven in de classics te Aalst. Natuurlijk binnenkort 10-jarig bestaan. We zullen van Pros wel met een paar aanwezig zijn. Zo dadelijk de supertip van de week. Maar eerst deze Kim Wilde en You Came.

nog een hele week onze supertip hier op ProZFM. Onze Larissa, wat ook op onze kerstshow komt. En gek op jou. Ja, ze is denk ik gek op Radio Pros. Hoe kan het ook anders? Zo dadelijk Phil Kevin. Maar hij is de eerste Police en Every Breath You Take.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: biertjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september, ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september, de Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: Pulse FM.
3: Goedemiddag.
4: Siesta. Op Ros. Met Raf.
5: Bye.

und Sabrina ob Jewunsag Nachmittag und Boys, Boys, Boys. Er will zot van hem van dat videoclipje. Niels William en Blijf bij mij.

Niels, William en blijf bij mij. Ja, zeker en vast tot 4 uur. En nadien is er onze Gerrit de Grote natuurlijk. Hè. We gaan stilaan richting 3 uur. Zodat nog Boudewijn de Groot en de

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
4: Radio Pros. Siesta op Pros met Raf.

van het tweede gedeelte van Siesta op je woensdagnamiddag. En Staying Alive. Morgen is er weer onze Molenaar. Dan vrijdag is het Studio NL met onze Chris van Dijk. Onze Robbie Strauven is ook van de partij deze namiddag. En dans, dans, dans. Van harte welkom bij Pros FM.

0: Dit is jouw Radio Pros. Dit is jouw Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit.
1: Raf Vermoezen.
0: De muziek waar jij van houdt.
1: Radio Pros.

haar hits had, deze Shana. Waaronder deze Ademloos hier op Pros FM. Zo dadelijk niet de Stadsbader, maar eerst ons Whitney Houston. I wanna dance with somebody.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van 7-10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring.

0: Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Imo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op imodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaldert. Of bel 053 83 19 06.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pulse FM.
5: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
6: Dit is Raf op Radio Pros.

uit Sterren NL live in Ahoy 2022. Mart Hoogkamer en vergeet nooit waar je vandaan komt. We gaan eens terug naar 1975 met The Sweets en Fox on the Run hier op Pros FM.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 10.30 uur en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleijzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: Pros FM Radio Pros.
5: Dit is Siesta met Raf Vermoessen op Radio Pros.

onze tower. Heel speciaal voor mij en voor al de luisteraars en medewerkers van Radio Pros. En dat vanwege Frida en Johan uit Herzelen. Dankjewel. We hebben nog zo'n mooie klaarstaan. De Three Degrees. And Take Good Care of Yourself. Hier op Pros Event.

Zo dadelijk is er onze Gerrit de Groot. En nog Peter Monsieur ook. En komt zeker en vast vrijdag en eens langs de mobiele studio van Radio Pros op de avondmarkt in Kerksken. Zodat nog Dev Dames Dope liever gezegd. Lees deze Nick Louis. Wat mij betreft dus tot vrijdag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Ons land doet mee aan het Eurovisie Songfestival, dat laat de VRT weten die dit jaar onze inzending kiest. Verschillende landen boycotten het festival omdat Israël mag meedoen. Ook ons land twijfelde, maar de organisatie luistert nu naar onze bezorgdheden, dat zegt CEO van de VRT, Frederik de Laplace. Het Songfestival vindt plaats in Bulgarije in mei volgend jaar. In Gent is een jonge man neergestoken na een vechtpartij. Dat gebeurde aan het Sint-Pieterstation. Het slachtoffer raakte gewond aan de borst en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de vechtpartij. De politie is een onderzoek gestart. Oekraïne vreest voor hongersnood in de stad Oleski, in het zuiden van het land. Russische troepen houden die stad al maanden omsingeld. Daar zitten ongeveer 6000 mensen vast, onder hen 200 kinderen. 4 maanden geleden is er voor het laatst voedsel geleverd. Oekraïne vraagt om de inwoners te evacueren, maar Rusland weigert dat. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen en maxima tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en het weekend zonnig en maxima tot wel 25 graden.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM. Goedemiddag.
6: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Wat een beautiful noise, inderdaad. En Mr. Neil Diamond was een lekker klassiekertje om mee te beginnen. Een hele fijne middag allemaal. Van harte welkom. U luistert Hits in de Spits tot en met 18 uur. En eventjes nog mijn collega's bedanken, want die hebben toch ook weer het beste van zichzelf gegeven. Dus iedereen die voor me zat, een dikke merci op deze woensdag. Dan heb ik nu voor jou Cliff Richard klaarstaan met een van de grote hits uit de jaren 80 weliswaar. Some People.

Ik ben ook blij dat ik Miles Smith heb leren kennen met dit liedje. Ik vind het nog altijd een leuke meezinger. Zo gaan we stilletjes aan naar 4:15. En als we 4:15 zijn, dan gaan we ook eens even terug naar een hitje. We dance all night, inderdaad. Zometeen draai ik een hit voor jullie. En dat met een geweldige plaat van Elvis Presley als lang vervlogen tijden. 1961, de Wonden Heart. Maar ik heb ook nog Rosella voor jullie ook van klaarstaan. En dan gaan we terug naar een 90s klassieker. Een plaatje uit de jaren 90, waar je toch altijd een beetje de lekkere vibes hoort langskomen. En dat zijn ze van die platen waarvan hij zegt van ja, het is midden van de week, de kindjes zijn thuis en wij zijn lekker aan het kokerellen. Of we zijn lekker iets aan het klaarmaken waarvan de kindjes ook mee kunnen helpen. Ik denk bijvoorbeeld aan pannenkoeken of cakejes of dergelijke meer. Dit is Rosella, Are You Ready to Fly?

0: de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Ik had nog eens een oude hit van Herman van Veen opgevist. Dat is een klein beetje kleinkunst hier op Radio Pros FM. Met Ilversum 3. En daarna had je ook nog de nieuwe plaat van onze Larissa. En die is gekroond tot de supertip van de week. Ik ben gek op jou, Alvarez. Dankjewel daarvoor. Twee rustige platen die krijgen zo meteen te horen. Ik heb ook nog Katy Perry tot aan de boodschappen. En dat met I Kiss the Girl. Allee, laat je maar volledig gaan, zou ik zo maar zeggen. Maar het rustmomentje doen we met een plaatje uit 1977. Waarna Need You van Leo Seder. En ook deze Belgische groep die mag het ook nog eens waarmaken. Ik heb het over de Radios met een van zijn mooiste ballades aller tijden. Chico's Nana.

Bos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM Radio.
5: Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio Pros.

Als je dat ergens draait in een of ander café of op een feestje, zijn we vandaag gek van, hè? Deze Rutger van Barneveld en dat met de zwoele zomernachten. Ik heb de zon zien zakken in de zee. En als kind zagen we dat graag en nu blijkbaar nog altijd na zoveel jaren. Een plaatje dat nieuw is, alleen toch vrij nieuw is, want het is toch wel een paar weken dat hem in de lijst staat. Maar wij draaien hem toch nog eens als nieuwe plaat. En dat is On My Soul van de hitmachine, onze Bruno Mars. Die heb ik nog eens gekozen. Dan krijgen we de zwoele klanken nog eens over ons heen. Dit is Plus FM met Gerrit de Groot tot en met 18 uur.

Je moet wandelen als een dinosaurus. Ja, dat zou wel best kunnen. Was en was dat nog eventjes. Was not was en Walk the Dinosaur. Van de Dinosaur gaan we eventjes terug naar een lekkere plaat van de Golden Oldies-tijd van de jaren 60 ook alweer. Manfred Mann, die gaan we nog eens draaien van jullie. En dat met deze geweldige plaat. Ho ho, Santa Claus.

De synthesizer was er helemaal heer en meester natuurlijk in met deze van Everville en Sounds Like a Melody. Van een melody gesproken, dit is er eentje van onze Junior Iglesias. Die is de laatste voor 5 uur in dit programma toch wel. En dat een plaatje uit de 70s. Jawel, Mr. Junior Iglesias. Wij horen elkaar terug na 5 uur. Wat je ook aan het doen bent, geniet ervan.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van de weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Pros FM.
6: Regionaal nieuws.
3: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uur benefietevenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Nienhoven? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van rasechte countryzangers en uiteraard de perfecte line dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Nienhoven zijn. De bekende Savoy-feesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
9: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Eén grote hit had ze toch wel, hè, met deze Rising van onze Natalia. Dat was de best verkochte plaat bij ons in Vlaanderen. En iedereen denkt dan, If Only Begin to Fight heeft er ook nummer 1 gestaan. Nee, net niet. Deze wel. Deze Rising van Natalia, de dame met de camper, de dame met de grote klok. En ze staat er nog altijd, hè, met die lange benen. Enfin, het is nog altijd een geweldige vrouw met vol tatoeages. Maar voor de rest, zingen kan ze nog altijd, die Natalia met Rising. Dan is het nu tijd geworden voor Cool and the Gang. Dan gaan we even terug naar de jaren 80. Het is 5 uur gepasseerd. Dat betekent het tweede gedeelte is dan ook wel begonnen. Dit is

Heerlijke, lekkere platen van deze Guus Meeuwis en Maxime. En dat met Sparen voor de Nacht. Binnenkort is onze kerstshow er weer. En de kerstshow is vol met geweldige artiesten. Ik noem er zo maar een paar op. Bijvoorbeeld Larissa, De Nico, John Dennis. En denk ik ook wel dat er langskomt onze Jonathan. Onze Yves Segers, maar ook onze Jo Valli. Jo Valli, ik hoop dat hij zo'n klein beetje zijn grote klassiekers zingt. Maar dit was nog eens een zomerhit van 2026. Hè? Dus we gaan hem daarvoor nog wel eens draaien met zijn nieuwste hit nog altijd. Dit is gewoonweg genieten. En ik hoop dat jij ook aan het genieten bent van dit programma. Zo, dus dat krijg je van mij. En dan heb ik ook nog Bruce Springsteen, net voor de boodschappen. Niets.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert.

0: vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaldert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
0: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
0: Wij doen het met hart en handen.

Niet de grootste hit van hem, maar wel een leuke plaat om nog eens op de radio te draaien natuurlijk. Hè. Een echte radiohit, alhoewel, je kan er ook wel wat op dansen. Parlez-vous français, je hoort dan nog eens Baccarat. En dan is het nu tijd geworden voor een lekker Franstalige plaat. Ik heb het maandag gehoord met onze fijne vriend... Monsieur, Peter Monsieur, maar hij heeft de versie gedraaid van onze Serge Gainsbourg. Maar ik vind deze toch zoveel mooier, gebracht door een vrouw vanuit België. En dat met Yo Le Maire, die gaan we eens brengen voor jullie. Je moet maar eens luisteren hoe dat zij dat zingt.

lekkere plaat als je het mij vraagt. En ik kan er zo van genieten. Maar ik word er ook wel tegelijkertijd een beetje triest van. Want ze wil bij hem weggaan. Dus dat is ja, niet zo leuk verhaal natuurlijk. Hè. Tijd gewonnen voor een klein beetje actie in het programma te steken. Rond 10 uur doen we dat altijd. Ik heb Bob Sinclair en dat met Walk This Party. Dan kan de party helemaal gaan beginnen. En ik heb ook nog de geweldige plaat van Hugo. Jamaica Bam Bam. Die gaan we ook nog spelen. En deze... Ja, de band van Bloodhound Gang komen langs de Bad Touch Affair. Hij is aan het zingen, maar dat is niet de originele versie. Dus daar ga ik ook niet aan doen. Normaal gezien is er het instrumentaaltje dat erbij hoort. Het is een beetje een speciale versie, maar even. Laat maar komen.

0: Uoi!
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september, ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september, The Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProsFM. Radio Pros.
4: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Dit is een plaat dat je niet zoveel hoort, maar het is toch ook wel heel mooi natuurlijk. Hè? Wat zie ik je graag van Mozaïek. Die hebben ook een keer het liedje gezongen van Big Brother, weet je dat nog wel. En dat noemde dan Leef samen met Walter Grootaars. Maar dit was helemaal Mozaïek op zijn zelfs. Twee platen waar ik vrolijk van kom, ik kon niet kiezen, ik heb ze dan maar alle twee gepakt. Dat is Roy Orbison, Oh Pretty Woman. En deze, dit is Minnie Small, My Boy Lollipop.

film, maar was ook een lekkere soundtrack van onze Roy Orbison uiteraard. Hè. Beste vrienden, we gaan afscheid nemen van jullie en dat doen we met deze. Ik heb Madonna met Frozen, ik heb U2, Sunday Bloody Sunday. Ik wens iedereen nog een hele fijne avond. De komende collega's komen er ook alweer aan en dat doen we met heerlijke fijne platen zometeen tussen 18 en 20 uur met het programma Muziek Noorzaanje. Tot morgen!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De socialistische vakbond bij de VRT is razend. Ze vinden het niet kunnen dat ons land deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft die knoop vanmiddag doorgehakt. Sommige landen boycotten de wedstrijd omdat Israël mag blijven meedoen, maar ons land dus niet. En dat schiet in het verkeerde keelgat. Je hoort Wies de Scheemaker van het ACOD. Hoe ze dat van plan zijn, dat gaan ze de komende weken en maanden bekijken. De helft van de slachthuizen in ons land houdt zich niet aan de sociale wetten. Dat blijkt uit cijfers van de sociale inspectie. Ze laten personeel in het zwart werken of hebben buitenlandse arbeiders in dienst zonder de juiste papieren. De inspectie gaat de controles opdrijven, dat zegt bevoegd minister Rob Eenders.
4: Sociale fraude is voor ons echt wel een prioriteit voor de federale regering. Zeker op het moment dat de begroting in orde moet, is het belangrijk dat bedrijven correct bijdragen. En we zien dat heel veel bedrijven eerlijk en correct zijn. Maar natuurlijk, die mogen niet de dupe zijn van bedrijven die met zwart werk en sociale dumping werken.
3: Oekraïne vreest voor hongersnood in de stad Oleshki in het zuiden van het land. Russische troepen houden die stad al maanden omsingeld. Daar zitten ongeveer 6000 mensen vast, onder hen 200 kinderen. 4 maanden geleden is er voor het laatst voedsel geleverd. Oekraïne vraagt om de inwoners te evacueren. Rusland weigert dat. Sport dan. Timmerlier heeft de omloop van het Houtland gewonnen in Lichtervelde in West-Vlaanderen is dat. De laatste UCI-koers van het seizoen in Vlaanderen. Hij haalde het in de sprint voor de Pool Stanislav Anjolkowski en de Nederlander Dylan Groenewegen. Timmerlier won de omloop van het Houtland vorig jaar ook. Onze Belgische tennisvrouwen moeten toen zonder Hanne van de Winkel op de Billie Jean King Cup. De Yellow Aces staan morgen in de kwartfinales. Ze spelen in China tegen Oekraïne. Van de Winkel is niet fit genoeg nadat ze ziek werd. En ze moesten het ook al doen zonder Elise Mertens en Jelien van Drommen die afgezegd hadden. En in Parijs is een stuk muur gevonden uit de Gallo-Romeinse tijd van ongeveer 60 jaar voor Christus. Het gaat om een omwalling van een vestiging. De muur is gemaakt uit steen en hout en werd gevonden tijdens opgravingen in de buurt van de Notre-Dame. Het zou kunnen dat het om een nederzetting gaat die Julius Caesar veroverd heeft. Archeologen spreken van een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar het ontstaan van de stad. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog wel, maximaal tot 19 graden dan. En de dagen nadien mooi nazomer weer bij maximaal tot 23 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Heb je bij deze Boys Town Gang ooit gedacht, hey, dat lijkt verdacht veel op Can't Take My Eyes Off You? Je bent niet de enige. Boys Town Gang maakte namelijk van beide totaal verschillende songs een stevige disco-uitvoering. Je oor legt dus eigenlijk twee Boys Town Gang hits naast elkaar. Goedenavond, dit is Muziek Mosaïek. Van harte welkom.

Als je dacht dat je ondertussen alle jaren 80 muziek kende, nee, de Greg Kin Band bewees dat er nog verrassingen genoeg zijn. Jeopardy. Een mooie overgang van toen naar nu. Nick Schilder samen met...

Nick Schilder slaat sinds de breuk met Simon flink zijn eigen muzikale weg in en bundelt hier de krachten met Brian V. Het nummer heet Smile en het werkt gegarandeerd beter en sneller tegen een slecht humeur dan iets anders. We halen de cowboy laarzen tevoorschijn. Ella Langley, Choosing Texas. Texas is qua oppervlakte zo immens groot dat je er bijna 9 uur over doet om er alleen al doorheen te rijden. Dus als Ella zingt dat ze voor Texas kiest, kiest ze in ieder geval ook voor heel veel uren filevrij cruisen op de highway.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Pulse FM.
1: Goedenavond.

Modern Talking, Brother Louie. Zometeen de man die zijn carrière begon als lid van de Commodores, Angel. Eerst nog eentje in de nostalgische sfeer met de Carpenters en Please Mr. Postman. Een nummer uit de tijd dat de postbode nog gewoon aanbelde en niet alleen een kaartje in de bus gooide. Stop.

Waar hij optreedt is het stevast dikke pret. Zanger Alex, die komt er nog een zomernachtje bovenop doen met een zomernacht met jou. En nu gaat de temperatuur omhoog, Richie en Poveri met het onverwoestbare Mama Maria.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

De heupen los met Belgische feestgeschiedenis, Two Man Sound en Disco Samba. We blijven nog even in de feestmodus. Loredana kennen we natuurlijk ook als één helft van Two Fabiola. Maar met haar solowerk liet ze horen dat ze ook zonder Pat Crimson stevig haar mannetje staat. Vanavond gaat het down.

Dat was er eentje met een titel die in 2026 bijna onmogelijk te ontwijken is. ChatGPT Turbo Team. Ja, ChatGPT kan ondertussen teksten schrijven, vragen beantwoorden en helpen brainstormen. Maar één ding kan het nog altijd niet. Voor jou beslissen welk nummer je nu moet draaien. Gelukkig doen wij dat hier nog zelf. Van ChatGPT naar een titel die eigenlijk uitstekend advies is voor ongeveer alles in het leven. Don't push it, don't force it. Leon Haywood uit 1980. Tot zo, na 7 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

aftrap was alvast warm. De man met de zwarte hoed, zijn iconische podiumuitstraling, vaak gecombineerd met zijn bekende zonnebril en de legendarische snik in zijn stem, vergeet je eigenlijk nooit. André Hazes, dat ene moment. En wij zijn ondertussen begonnen aan het tweede moment op je woensdag van Muziek Mozaïek. Een werkje van vorig jaar, Michael Lanzo, als ik 's avonds naar de sterren

Na het 90s geluid van Ine Kamoze, Here Comes the Hot Stepper, blijven we in het ritme met een Belgische Eurovisie Songfestival troef, waar ze toch wel een mooie 10e plaats mee scoorde. Uit 2016, Laura

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine.

0: motto, hè? Ga Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Een bescheiden man met een gouden stem die klinkt vanuit zijn hart. Stijlgevoel en ritme heeft hij in elk geval wel. Luc van Meeuwen, Huis op de Wolken. Jean-Paul Young, 1978, Lost in Your Love.

Phil Collins, Two Hearts. En van die Britse pop-royalty gaan we rechtstreeks naar onze eigen koningin van de slager. Laura Lynn met Casanova. Een leuk feitje misschien. Toen Laura Lynn in 2005 doorbrak, ontketende ze een complete heropleving van het Vlaamse levenslied. Dat leverde haar de bijnaam koningin van de slager op. Maar pas op als je een Casanova bent. Laura zingt er doortastend over. Dus versieren op eigen risico.

Bazaar van God los, zanger Mathieu Terijn zou naast muziek maken een gigapassie hebben voor eten. Hij bracht zelfs een eigen kookboek uit met de toepasselijke titel Croque Star. Nog een geluk dat het niet Croque Monsieur is. De Kevin zal nogal blij zijn, denk ik. Dus als de muziek je niet in beweging krijgt, krijg je er wel honger van. Soms die

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde

0: Luister volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september. Ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.

0: The Manhattan's Kiss and Say Goodbye. En dat is meteen mijn teken om er ook een punt achter te zetten voor vandaag. Geen tranen, geen drama, gewoon de microfoon uit en doen alsof ik morgen weer weet waar de knopjes staan. Kusje, zwaai zwaai.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM Radio Pros.
3: Dit was Muziek Mozaïek.
4: Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van de weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5 107.1 107.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je een Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Pros FM
6: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uur benefietevenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Ninove? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van rasechte countryzangers en uiteraard de perfecte line dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraatsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Ninove zijn. De bekende Savoy-feesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: op zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en op

0: oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Pulse FM.
5: Goedenavond.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jong en jong nozien. Zijn motto hang: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Vier van de vijf partijen in de federale regering willen extra energiesteun. Alleen de N-VA van premier De Wever ligt dwars. Omdat er geen geld voor is, klinkt het daar. MR pleit voor de zogenaamde omgekeerde klieken. Dat betekent dat de accijnzen dalen als de prijs stijgt. Maar volgens Vooruit schiet dat mechanisme te laat in gang. Parlementslid Oscar Seuntjes. Deze maand werd er trouwens al voor 22% minder diesel getankt door de hoge prijzen. Vanaf morgen daalt de dieselprijs weer een beetje. In Zwalm in Oost-Vlaanderen zijn een groepje leerlingen en hun leerkracht aangevallen door hoornaars van die grote bijen. Dat gebeurde tijdens een scholenveldloop. 6 leerlingen en een leerkracht werden meermaals gestoken. Eind augustus werden 20 kilometer verderop in Kluisbergen ook al wandelaars en een fietser aangevallen door Aziatische hoornaars. Enkele van hen moesten toen zelfs naar het ziekenhuis. Een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner met 30.000 kleine lenzen, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet. En niet meer moeten wachten op onderzoeken na de operatie. Je hoort uroloog Edward Lambert. Zo'n scanner is een medische primeur in ons land. In de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OH Leuven in hun eerste wedstrijd van de competitiefase gelijk gespeeld. Het werd 0-0 thuis tegen AS Roma. In de toegevoegde tijd kreeg AS Roma een strafschop, die werd gemist. Volgende week moet OHL naar PSG. Afwisselend wolken en opklaringen vannacht. Het blijft droog bij minima rond 11 graden. Hier en daar komt er wel wat mist op zetten. Morgen veel zon, af en toe wolken, maxima tot 19 graden dan. De dagen nadien zonnig en warmer.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uur benefiet-evenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Nienhoven? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van rasechte countryzangers en uiteraard de perfecte line-dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Nienhoven zijn. De bekende Savoy-feesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en deel.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: dat je vanavond met me...
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest, de legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeien.